jammert luchtjes. Je wordt me ventelijk lachen, ik zeg, zo lach je te man. Lach het, lach het, lach het, lach het, lach het, lach het, lach het, lach het, lach het, lach het is je recht, je wordt mee.